zoals je precies meent. I Love, een van de bekendste liedjes van Elvis Presley. Dat lied is van Mark James geschreven in 1968 en voor het eerst opgeholgen en de versie van Elvis kwam 1969 uit en gaf 18 aan de lucht van de nummer 1 zingen aan de USA direct, of aan de USA, moeten dat wel zijn. Maar wat zal de geits, ne? We zien niet zo meer schwätzen, zo hat man gezegd, van de lange zong, we zien eigenlijk aus der Minute.

Sinds 1945 vertraut de Staat van Amerika die Glory Days moet congeren. Ik mengen dat is de nächste Glory Days houdt in Amerika. Buddy Holly, en ik maak bericht Rave On. Na, dat is im Jahr 1950. Dat is zwar schon een stekeltje, ja.